0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
5: Goedemorgen met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
6: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
5: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
7: We zijn aan het zwemmen voor de vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
5: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer, komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog druk op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
10: Met nu
1: muziek en informatie.
10: Dit

0: regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneaalburg.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Aldenaar. Beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vrietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden, is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15, vanuit Nijmegen naar Gorinchem. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever-Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging.

0: regio-info.
1: Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe QR-erfgoedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triep Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AFD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AFD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
8: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AFD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
7: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
9: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
7: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht? Hou dan rekening met file. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 naar Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
13: WoonIdee, dat is mijn idee.
14: WoonIdee in Veen.
13: Aan de Begijnhof.
15: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons.
0: Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 17:00 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een ladderwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvaarse kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt twee digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinde, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond 30 september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het Kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route scheidt fietsers van het bouwverkeer naar de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. De oude route via het Kerkeinde is verboden. Volgens de gemeente Altena is de nieuwe route niet veel langer dan de oude route. De maatregel moet het verkeer tussen Werkendam en de Merwedebrug rustiger maken voor fietsers, bromfietsers en scooterrijders. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien vielen tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Vanaf Hendrik Ido Ambacht nog wel file. 7 kilometer en 20 minuten ongeveer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema Defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 19:30. Deelname aan deze avond is gratis.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Doral Negens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts 1 rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Met. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en dan gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september hun erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vrietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar 1 file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland. In De Pomp in Almkerk start op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Voel je het? Het is zomer! In het land.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een waddenwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvage kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt twee digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinde, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond half september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route.

0: daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Die A44 loopt het ook vast, maar alsnog is het voordeliger om om te rijden. Want op die A44 richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM. Regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerken dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Bibliotheekcultuur.altena start op donderdag 17 september... met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal. Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro de Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in teken van veerkrachtig erfgoed. Teus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70 mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken en ook kasteel Dussen komen aan bod. Daarnaast leveren de vestinggouverneurs en wethouders Pieter Neven en Patrick Kok een bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in Bistro de Veste wordt vooraf reserveren aangeraden. En dat kan door een e-mail te sturen naar info@erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vrietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartiertijdsverlies. En op onthoud door grenscontroles op onder andere de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar duur je een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: José Wouter Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechterpolitici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat om geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Dus de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
10: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.
0: Dit

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een ladderwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvaarse kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt 2 digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinden, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond half september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het Kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route scheidt fietsers van het bouwverkeer naar de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. De oude route via het Kerkeinde is verboden. Volgens de gemeente Altena is de nieuwe route niet veel langer dan de oude route. De maatregel moet het verkeer tussen Werkendam en de Merwedebrug rustiger maken voor fietsers, bromfietsers en scooterrijders. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Loopt ook vast de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 10 minuten oponthoud. En verder vertraging door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier oponthoud. En op de A76 Leen richting Aken, vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: FM. Regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Waar het om draait, staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kovert Daas, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaas aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's
7: Nederlands beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio afm.nl.
7: Met nu
0: muziek en informatie.
7: Dit is
8: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt de nieuwe Q-erfgoedroute Lopen door het Linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vlietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triep Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183 820 3x3
0: voor meer informatie.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
7: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 17:00 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken. SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 7:30. Deelname aan deze avond is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een ladderwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvaarse kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt 2 digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinde, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond 30 september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het Kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route scheidt fietsers van het bouwverkeer naar de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. De oude route via het Kerkeinde is verboden. Volgens de gemeente Altena is de nieuwe route niet veel langer dan de oude route. De maatregel moet het verkeer tussen Werkendam en de Merwedebrug rustiger maken voor fietsers, bromfietsers en scooterrijders. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A16 België richting Breda. Vanaf de grens beland je in de file 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. En nog een file op de A16 richting Rotterdam en wel bij de Moerdijkbrug. Tussen de brug en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een afgesloten weg, de A28 Utrecht-Zwolle. Die is in beide richtingen dicht door veiligheidsmaatregelen. Tussen Amersfoort en Nijkerk. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog een file op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En daarom is die afgesloten. Die vertraging is hier 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio Info.
1: Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Met. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en dan gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, maar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee, dat is mijn idee.
5: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
10: Verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file gemeld op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn...

0: Nieuwsradio-info.
1: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/Almkerk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vrietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. De A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro de Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in teken van veerkrachtig erfgoed. Theus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70 mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken en ook kasteel Dussen komen aan bod. Daarnaast leveren de vestinggouverneurs en wethouders Pieter Neven en Patrick Kok een bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in Bistro de Veste wordt vooraf reserveren aangeraden. En dat kan door een e-mail te sturen naar info@erfgoedaltena.nl. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, dompraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De spits begint. Er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergenbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijeringweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
7: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
2: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Bibliotheek Cultuur.Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een waddenwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvage kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt twee digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinde, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond half september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route scheidt fietsers van het bouwverkeer naar de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. De oude route via het kerkeinde is verboden. Volgens de gemeente Altena is de nieuwe route niet veel langer dan de oude route. De maatregel moet het verkeer tussen Werkendam en de Merwedebrug rustiger maken voor fietsers, bromfietsers en scooterrijders. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergenbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht tussen Grattum en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: FM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Het is zomer! En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerken dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Mulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Dan doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: regio-info.
1: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vrietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken en het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28 en dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1, beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorinchem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301, Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: Radio-info.
1: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40ste editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe Q-erfgoedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Met. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en dan gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de Jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een ladderwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvaarse kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt 2 digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinden, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond half september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het Kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route scheidt fietsers van het bouwverkeer naar de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. De oude route via het Kerkeinde is verboden. Volgens de gemeente Altena is de nieuwe route niet veel langer dan de oude route. De maatregel moet het verkeer tussen Werkendam en de Merwedebrug rustiger maken voor fietsers, bromfietsers en scooterrijders. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Veel files worden korter, maar vooral in het midden van het land is het nog erg druk door de afgesloten A28 bij Nijkerk. De A28 is dus afgesloten in beide richtingen bij de Hardenbergerbrug. Dat komt door veiligheidsoverwegingen. Een omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog files op de N216, Schoonhoven richting Gorinchem. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 doe je er 3 kwartier langer over. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A27 Utrecht-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam en nu is er schade aan het wegdek. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneninvervoeraalburg.nl. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons

0: Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
8: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
7: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmaden staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Die doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmaden. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triput Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl. De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 17:00 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vlietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de A28. Die weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 19:30. Deelname aan deze avond is gratis. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
5: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
4: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
6: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
4: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment 2 wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan op de N62 Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door 1 tunnelbuis. Ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn...

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het dak van een woning aan de Kastanjelaan in Sleewijk is zaterdagavond rond 23:30 brand uitgebroken. De brandweer was snel te plaatsen en kreeg het vuur met meerdere blusstralen onder controle. Om te controleren of het vuur zich verder had verspreid, werden dakpannen verwijderd. Daarbij werd een ladderwagen uit Gorinchem ingezet. Enkele resterende brandhaarden werden geblust. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de woning liep flinke schade op. Stichting Salvaarse kan ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Forum voor Democratie Altena heeft collegevragen gesteld over een vergunningaanvraag voor de ombouw van een 31 meter hoge telecommast langs de A27 bij Nieuwedijk tot reclamemast. De mast krijgt 2 digitale reclameschermen van ruim 95 vierkante meter. Omwonenden maken zich zorgen over lichthinde, uitzicht en de waarde van hun woningen. De fractie vraagt onder meer om een lichtberekening, beelden vanuit omliggende woonpercelen en onderzoek naar de gevolgen voor beschermde dieren. Het college verwacht rond 30 september een besluit te nemen. Fietsers, bromfietsers en scooterrijders hebben bij het kerkeinde in Sleewijk een nieuwe route richting de Merwedebrug. De route loopt vanaf Werkendam via de Kooikamp, Stal Eenden en een nieuw fietspad onder de A27. De nieuwe route scheidt fietsers van het bouwverkeer naar de bouwplaats van de nieuwe Merwedebrug. De oude route via het kerkeinde is verboden. Volgens de gemeente Altena is de nieuwe route niet veel langer dan de oude route. De maatregel moet het verkeer tussen Werkendam en de Merwedebrug rustiger maken voor fietsers, bromfietsers en scooterrijders. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment is de A28 Amersfoort-Zwolle dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog vertraging op de N62, Zeeuws-Vlaanderen richting Borselen. Dan moet het verkeer door 1 tunnelbuis en daarom sta je tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
8: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
7: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
9: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
7: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergenbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn op de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
0: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
12: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dagelijks rijden gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Dit aantal is sinds de week van 10 augustus stabiel. Tijdens een handhavingsactie van 17 tot en met 21 augustus werden 215 boetes uitgedeeld. Sinds 1 september kunnen ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens via camera's worden beboet. De brug is sinds 18 juli voor vrachtverkeer en touringcars afgesloten, omdat het staal in de boog op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Hospice Altena is officieel geopend aan de Vrietstraat in Sleewijk. Het hospice biedt inwoners in hun laatste levensfase een huiselijke omgeving als thuiswonen niet meer mogelijk is. Het initiatief van Melanie en Ruben Kruithof ontstond ruim 8 jaar geleden. Het gebouw heeft 4 appartementen en ruimte voor een 5e bewoner. Ook zijn er een gezamenlijke huiskamer, familiekamer en stilteruimte. De dagelijkse zorg wordt verleend door getrainde vrijwilligers. Medische zorg komt van de huisarts en thuiszorg. De eerste bewoners nemen vanaf vandaag hun intrek. Progressief Altena heeft het college vragen gesteld over energiearmoede in de gemeente. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat bijna 850 huishoudens met energiearmoede kampen en ongeveer 2700 huishoudens financieel kwetsbaar zijn. De fractie wil weten of het college deze cijfers onderschrijft en hoeveel huishoudens buiten bestaande regelingen vallen. Ook vraagt Progressief Altena of maatregelen zoals vroeg erop af, de witgoedregeling en de klusbus opnieuw kunnen worden ingezet. Daarnaast wil de fractie weten hoe inwoners worden geïnformeerd over het tijdelijk noodfonds energie en hoe drempels voor het aanvragen van regelingen kunnen worden weggenomen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste.

0: zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.
1: Aye.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van het telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
6: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
5: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst, 2 kilometer met 5 minuten op onthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28, Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.
2: Dit is

0: FM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
8: Altena's relaxte muziekavond.
13: Dit

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

Altena's beste muziekmix. AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen.